0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

chase the costumes she shall wear.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan. Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up Radio.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sounds so good tonight.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 2, 3, 4.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer partijen pleiten voor een hogere staatsschuld om miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman. Gilman zat meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis. Hij wordt vrijgelaten om terug te keren naar de Verenigde Staten voor medische behandeling, melden Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van drie inzittenden van een auto die dinsdag crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia bij San José del Palmar. Er vielen 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4G Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: De opener, dat was Revolution Now van Old Crow Medicine Show en hun gast Evan Felker. En die is frontman en zanger van de Turnpike Troubadours. En het komt ook weer van het album Union Made van Old Crow Medicine Show over 250 jaar de VS. Maar het lied gaat over het heden en daarover stellen ze dat het zo niet langer kan doorgaan. We hebben een revolutie nodig om een burgeroorlog te vermijden. Maar ze laten in het midden langs welke weg. En ook lied 2, Election Day, is geen politiek statement. Het gaat niet over de verkiezingen, maar over het marginale bestaan van de ik-figuur. En Election Day is geschreven door Blaise Foley. En die kent natuurlijk zwarte humor en heeft empathie voor buitenstaanders. En dat was ook het thema bij Election Day. Maar je hoort niet Blaise Foley zelf, maar een cover door Uncle Lucius. Van het album Sitting with Blaise, a tribute to Blaise Foley. Dat deze maand is uitgebracht. Hier komt hij, Election Day.

0: Dat was Jesse Welles met Red. Een satirisch lied dat de onvrede belicht over de huidige VS. Het echte conflict is volgens Jesse Welles in Red geen cultuuroorlog tussen gewone burgers, maar een klassenstrijd. Met als dieptepunt de politici en zakenmensen die meelopen met politieke stromingen voor persoonlijk gewin in plaats van overtuiging. En anders dan hier staat de kleur rood voor de rechtse republikeinen. En de kleur blauw is voor de democraten. Die kleur die kwam ook even langs in Jesse Welles' Red. Maar genoeg over de VS. We gaan terug naar Nederland. Naar Charlie Cruise en de Paradise People uit Dordrecht. En ik moet het ze nageven. Hun like op mijn bericht vorige week op de Facebookpagina van 4DO Radio was heel slim. Want daarom ging ik luisteren naar hun nieuwe album Love Will Find A Way, dat in april van dit jaar uitkwam. En ik werd enthousiast, dus de komende weken ga je er meer van horen. Met nu eerst de openingstrack van het album Higher Love, met een lange en ook prachtige instrumentale aanloop. Charlie Cruise en de Paradise People.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Hij kondigt het zelf al aan. In Another Life hoorde je van Paul Childers van zijn album Everything's Computer. Hij zei nog dat het een van zijn favorieten was om live te spelen. En daarover gesproken, hij wil graag nog eens terugkomen naar het Oudekerkse Gezellenhuis. Want ook hij was getroffen door het enthousiasme van het publiek. En hier ga ik verder met Damian Lewis' nieuwe album Sweet Chaos. Voor de derde keer alweer. De eerste twee ontlokten een positieve reactie op mijn Facebookbericht. Dus ik ben benieuwd of dat ook gaat gebeuren met No Man's Land. Dat hij samen met de Britse zangeres Alison Mosshart laat horen. En die Alison Mosshart, die is ook actief in het duo The Kills. Maar hier dus Damian Lewis en Alison Mosshart in No Man's Land.

De band heet The Bad Heads. Ze komen uit Spokane in de staat Washington. En ze noemen zichzelf een voorbeeld van hoe je verhalen kunt vertellen door middel van muziek. Mysterieus en uniek. Je hoorde Queen of Chicago van hun debuutalbum Three Words. Met daarvoor Damian Lewis en Alison Mosshart in No Man's Land. En uit Australië komen Barb Waters en Van Walker. Voluit heten ze Barbara Waters en Donovan Walker. Hun nieuwe single heet Chalet Light en is ook de allereerste samenwerking van beiden. Het idee van Chalet Light kwam van Barb, maar ze had Van nodig om het af te maken. En dit is hun gezamenlijke resultaat. Chalet Light, Barb Waters en Van Walker.

0: Na de eerste samenwerking van Barb en Van in Shattered Light hoorde je een andere samenwerking, The Mystics, met Larry Campbell in Newborn Soul. En dat is een compositie van de legendarische gospelzanger en componist Pops Staples. En die is natuurlijk bekend van de familieband The Staples Singers. En Pops die overleed in 2000. En in de Mexicana hoor je Waylon Payne met Caramello. En dat is het enige Mexicaans georiënteerde lied van zijn nieuwe album Wayward. Hij is de zoon van countryzangeres Sammy Smith en gitarist Jody Payne. En die was gitarist bij de Willie Nelson Band onder meer. Terwijl zijn moeder met Waylon Jennings op tournee ging. Vandaar die voornaam, Waylon. Waylon Payne dus, hier is hij met Caramello.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Ascot Blues. Dat waren vader Ike Riley en zoon Shane Riley uit Illinois. Van hun nieuwe gezamenlijke album Blind and Surrounded. En Ascot heeft hier de betekenis van een om de nek gevouwen dandydas. Dus niet de paardenraces. Met daarvoor Waylon Payne met Caramello. En het slot dat heb ik op het laatste moment nog ingevoerd. Richard Thompson. En ik kreeg al van...

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige

0: Amsterdam eraan gehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Songs and

0: Think Like a Child van de Style Council. We groeven mee Paul Weller in 1983. Min of meer organisch lijkt verder te gaan na The Jam.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Drie afleveringen achter elkaar sta ik in Songs and Stories stil bij de carrière van Paul Weller, die sinds 1977 platen maakt. Aanvankelijk geïnspireerd op de motgroep uit de jaren 60 als The Who en The Small Faces. Daarna met The Jam, meeliftend op de punk en new wave, die hij met The Jam trouwens zelf mede vormgeeft. En vanaf 1983 als leider van The Style Council. Over die groep gaat het vandaag. Weller zegt later in interviews dat The Jam hem belemmerde en dat hij meer muzikale genres wilde gaan verkennen. Maar zowel de laatste jamplaten als de eerste van zijn Style Council bevatten grote soul-invloeden. Dus lijkt het een organische overgang voor de buitenwereld. Maar feit is dat Paul zijn bandmaten gewoon zat was na een jaar of 10. Ikzelf hoorde Style Council voor het eerst in het voorjaar van 1983. Met het nummer waarmee ik deze aflevering ook net begon. Ik hoor het bij Advissen op Hilversum 3 op maandagmiddag. Het is inderdaad vrolijke, opgeruimde muziek. Heel anders dan de jamplaten. Maar al snel blijkt dat Paul Weller in zijn teksten even scherp blijft als bij de jam. Hij voelt alleen aan dat de muzikale trend begin jaren 80 richting wat toegankelijkere muziek opschuift. Anders dan bij de jam zet hij ook regelmatig gastmuzikanten in. McTelbot op toetsen is zijn belangrijkste secondant, maar er zijn ook verschillende zangeressen. Dizzy Lee, die later zijn vrouw wordt, en ook Tracy Young, die daarvoor bij Wham heeft gezongen. Luister naar mijn favoriete tracks van de Style Council, die net als de jam aflevering een paar heel bijzondere bevat. Hier is eerst een heel vroege opname van de nummer van de eerste plaat, Head Start for Happiness. Veel plezier met de Style Council.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoosten.

0: De wind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzenman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 12.

0: het komende uur.
1: Waar gaan we heen? Ik ga naar het zuiden.
2: Oké, okay, nou, ja. Dan ga ik met je mee.
1: Ja, right down the line. Dat betekent recht langs de streep naar beneden. En Jerry Rafferty heeft achter het stuur plaatsgenomen. Daar komt hij.

0: Terry Rafferty van de legendarische pracht-LP City to City. Ja, die naam zegt het al, hè. On the Road Again. En dit nummer was...
1: Oh, wacht. Ja. Nee, ik moet er een beetje... Oh, weer de volgende nummer van Gary.
0: Hey, wat is dit? Oh, dit was ook...
1: Oh, Gary.
0: Heel mooi, hoor. Heel mooi. Maar we draaien hem toch weer. Arme Jerry. Ja, hij heeft enorm veel verkocht van die LP City to City. Miljoen exemplaren zo wat. En is daarna zwaar alcoholist geworden.
1: Oh ja?
0: Hij heeft nog heel veel muziek opgenomen, maar die werd steeds depressiever. Enfin, het verhaal van Jerry Rafferty. Ik heb een keer een special gemaakt. Dat was nog met Frits, denk ik.
1: Denk ik.
0: Okay. Maar we zitten on the road. Ga je verder?
1: Ik ga iets draaien wat jij ook leuk vindt. Nou, we hebben heel veel gedraaid wat jij leuk vindt. Maar deze vind jij zeker heel leuk. Ink de Wil.
0: Oh ja.
1: Cadillac Walk.

0: sit on the Cadillac walk. Dit mogen we toch wel een ultiem autonummer noemen.
1: Ja, dat is van de eerste, hè? Heel sappig, hè?
0: Ja.
1: Cabaretta werd hij ook wel genoemd. Ja, dat was het jaar ook van Jerry Rafferty. Dat waren mijn twee favoriete platen uit dat jaar.
0: Kijk.
1: Maar die Mink de Phil, die is tijdloos gebleken, hè?
0: Uiteindelijk wel, ja. Zeker.
1: Ja, die werd bij de punk ingedeeld, maar dat was helemaal geen punk.
0: Nee, dat was het niet, nee.
1: Dat was gewoon prachtige Amerikaanse rockmuziek. Ja, Mink de Phil. Later Willie de Phil. Ik heb alles van hem. Jij ook, hè?
0: Jawel, zeker. Ik vind het een heel fijn artiest, ook vaak zijn optreden.
1: Goed rijden of te weinig, hè?
0: Zeker, we moeten het recht aan trekken.
1: Het feit dat ik hem niet heb meegenomen, dat neem ik mezelf heel kwalijk.
0: Ja, daar was ik ook erg verbaasd over, klopt.
1: Oké, okay. Goed. André Brasseur, een instrumental hoort eigenlijk op het einde, maar dit is zo'n leuk nummer. En ja, je hoort hier de auto opstarten, de deur wordt gesloten en hij neemt plaats in zijn special 230, de special 230. En dan gaan we op weg naar Frankrijk.

0: maar dat scheurt lekker over de snelweg.
1: Ja, nou, en over het noordeinde ook. Trouwens, in Lotsmeer. Dat was ook zo hard.
0: Nou. André Brasseur. Hij had het Magic Organ. Zo'n orgel, weet je wel, met 4-5 verdiepingen. Dan gingen die armen maar voortdurend heen en weer. Ja, tegenwoordig komt dat gewoon allemaal uit de computer. Maar dit was nog echt orgel. Special
1: handwerk.
0: 230.
1: Mooi. We gaan naar een, ja, ook weer een van mijn favoriete bands. The New Model Army. Ook een nummer gemaakt dat we zeker kunnen draaien. 125 miles per

0: zo komt hij tot stilstand.
1: Ik verwacht er nog een drumklap na. Komt hij nog?
0: Nee,
1: komt hij.
0: Nee, maar het is inderdaad, dat zou wel zou moeten. Ja, ja, klopt.
1: New Order.
0: New Model Army. New Model Army.
1: Oh, ik verstond New Order.
0: Nee, dat is een heel andere band.
1: Die is heel anders.
0: Ja, zeker.
1: En uit welke tijd is dit zo?
0: Dit is jaren 80. Ja, ja. En Justin Sullivan is de frontman daarvan. En ze hebben heel veel LP's uitgebracht. En ze treden nog steeds op. Ze reizen door Europa. Ze hebben een trouwe schare volgers. Die gaan overal met ze mee. Die nemen ook echt altijd de zaal helemaal over. Kunnen ook alles meezingen. Alle nummers meezingen. De tour eindigt altijd in Nederland. Bij de Melkweg. Altijd rond kerst.
1: Dan scheuren ze over de snelweg richting Amsterdam.
0: Precies, klopt. Ja, als je dat zo hoort, dan denk je echt van de ene avond. We moeten morgenavond naar Parijs. En overmorgen zitten we in Stockholm. En daarna zitten we in Londen. Die toeren, dat moet loodzwaar zijn, lijkt mij.
1: Ja. Enfin, ik ga ook naar Parijs.
0: Ja.
1: Want André Brasseur, die was daar straks ingestapt. Is een Special 230. Die rijdt gewoon tegen de 12 weg. En tegen 5 is hij al in Parijs.
0: Mm-hmm.
1: Parijs wordt wakker. En dat wordt hier bezongen door Jacques Dutronc met zijn zoon Thomas. En die hebben een uptempo versie van dit prachtige nummer. Je suis...

0: Paris, ik moet nog een heel net rijden. Ja, de vader en zoon, Dutron. Prachtig.
1: Jawel, zeker. En ook veel eromheen een beetje. Je doet de piano heel mooi alles invullen.
0: Ja, dat is een album uit 2022. En daar hebben ze hun grootste successen samen opnieuw in nieuwe arrangementen gebracht. En een tournee daarbij gedaan. En die heb ik weer gemist. Ach. Je mist meer dan je meemaakt.
1: Jawel, was het ook in Nederland te zien?
0: Ja, in ieder geval in Vast Nationaal in België lees ik net in de toelichting.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan naar een band waar jij aanvankelijk nooit van gehoord had, maar inmiddels wel, de B-52's.
0: Ja, en, die kende ik wel, hoor. Maar
1: nooit
0: ik
1: muziek
0: dacht
1: gehoord.
0: Dat een soort Flintstone-muziek was altijd.
1: Hebben ze ook, maar dat was later. Toen hebben ze dus inderdaad de soundtrack van de Flintstone-film gemaakt.
0: Ja.
1: Maar daarvoor, jongen, het was een feestband, heerlijk.
0: Ja, ik kende alleen die Flintstones en daardoor zijn ze in het vakje niet interessant gekomen.
1: Nee, maar dat is
0: foutje,
1: dat is jammer. Gaan we wel lekker alles beluisteren van de B-52's.
0: Oh, okay. We gaan weer de weg op.
1: Mesopotamia. Maar wel het is wel een mooi nummer om in de auto te draaien. Let maar op. Komt langzaam op.

0: Mesopotamia. B-52's. Lekker muziek, Vic, weet je niet?
1: Ja, zeker. Ik zit vooruit het raam te kijken en mee te trobbelen. Dat is het bewijs dat het goede automuziek is. Mm-hmm. We zijn inmiddels aan de 6e uitzending met snelwegmuziek. Maar ook af en toe rustige zijpaadjes. Als het maar lekker draait in de auto. Ja. Wat mij wel opvalt, het is nogal een mannelijk genre, hè?
0: Jawel.
1: Nauwelijks vrouwen.
0: Ja, maar dat ligt misschien wel in ons. Als we een beetje goed zoeken, dan vinden we ook wat dames.
1: Maar bij B-52's hoorde ik een vrouw, dacht
0: ja, twee dames.
1: Ja. Godzijdank.
0: Het is een mooie B-52-kapsel vooral ook.
1: Ja. Nee, vandaar ook. Ik heb nu een Italiaanse zangeres. Mm-hmm. Die zingt in het Frans. Oh. En we zijn inmiddels Parijs gepasseerd. En al heel eind op weg naar het zuiden. En dat is de zomerrit 2002. Dus ja, nu... Wat is het verschil tussen automuziek en vakantiemuziek? Soms komt het dicht bij elkaar, zoals in dit nummer. Tu es foutu. Weet je wat dat betekent?
0: Nee.
1: Maar ik heb het ook moeten opzoeken, hoor. De nette betekenis, je bent er geweest. Je bent te klost. Maar het is ook wel, je bent genaaid. Je hebt het verkloot. Of nog erger, je bent een lul. En ik ben bang dat Ingrid dit zingt. Tu es foutu.

0: Ja, ja, ja.
1: Je kan erop mee trommelen. Dat is het kenmerk van automuziek.
0: En dit was een echt autonummer, ja.
1: Ingrid met tu. Foutu. En wat dat betekent, als u het niet onthouden heeft, dat zoekt u deze keer maar zelf op.
0: Oké. Okay.
1: Het is niet zo netjes.
0: Helemaal goed. Nee. we draaien te weinig, dames. Daar heb je helemaal gelijk in. En dat gaan we goed maken met een geweldenaar, Amy Winehouse. Ach.

0: Amy Winehouse was dat met You Know I Ain't No Good van de LP Back to Black. Een fantastische LP.
1: Je zei het al, echte muziek. Hè?
0: Echte muziek, echte instrumenten, lekkere zware sax, goede trompetten, mooie drummer erbij, een lekkere bas. Het is allemaal weer terug naar, weet je, de Blues Brothers en de echte ouderwetse Atlantic Soul.
1: Een beetje uitgekleed nummer ook, hè?
0: Ja.
1: Niet helemaal volgepropt met achtergrondgeluiden.
0: Het is prachtig.
1: Ja, die draaien we te weinig. Gaan we... Ja, ze is natuurlijk wereldberoemd. En iedereen draait er, maar wij te weinig. Ja, ik ben nog steeds in Frankrijk. Bij Caroline Loop, of Leup, hoe je het ook moet uitspreken. L-O-E-B. En die heeft een heel raar, vrolijk uptempo nummer opgenomen. Dat heet Salawat. Salawat? Wat? Gaat niet over het wat, maar over wat dan wel. Ik heb geen idee. Salawat, Caroline Loop.

0: Ja, eindeloze dreun, maar je tikt hem lekker mee. Salawat, Caroline Loop.
1: Ja. En dat alles omdat wij willen aantonen dat niet alleen in Amerika automuziek wordt gemaakt, maar ook in de rest van de wereld.
0: En omdat wij het vrouwenquotum willen ophogen.
1: Ja, daar was ook nog bij. Nou, ik heb nu een klein beetje het vrouwenquotum kan ik laten opkrikken. Want in de titel zit een damesnaam, Anna.
0: Ja, dat is geen kunst.
1: Nee, dat mag niet, hè? Nee,
0: okay, nou, zo kan ik het ook.
1: Okay, nou ja, het is een nummer van trio, Duitsland dus natuurlijk. En Anna Lesmigrein.
0: Trio!

0: dat is de titel.
1: Hoe heet dat nummer eigenlijk?
0: Ik zou niet weten.
1: Ik dacht Anna. Trio, ja, een van mijn favoriete Duitse bands ook. Ik heb, ze hebben niet zoveel gemaakt. Maar wat ze gemaakt hebben, dat heb ik allemaal. Als LP, CD, ook single. Heel veel singeltjes.
0: Ja,
1: bij de eerste LP zat een speciaal singeltje. Dat heel moeilijk te vinden is. Staat bij mij in de kast.
0: Ik ga zoeken.
1: Goed gedaan. Nou, van Anna naar Aïcha is er ook maar een kleine stap. Khaled, we zijn inmiddels in Noord-Afrika beland. Dat was een hele onverwachte wereldhit. En 1996. En als ik draai op feesten en partijen, dan wordt iedereen altijd heel blij. En neemt men elkaar in de armen. En volgens mij kan je er ook wel mee op meetrobbelen. Laten we het even onderzoeken. Khaled, Aïcha.

0: hij kwam wat langzaam op gang, maar daarna begon ik toch wel lekker mee te trommelen. Kende jij dit nummer?
1: Ik kende het niet, nee.
0: Nee?
1: En het komt uit Noord-Afrika, zeg je?
0: Ja, ja, hij is van de Calais, dat is de allerberoemdste. Maar ja, nu ben ik bang dat ik een fout maak om een Marokkaan te noemen. Terwijl hij waarschijnlijk toch een Algerijn is.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, de telefoon staat al roodgloeiend zometeen.
1: Jawel.
0: Je kunt nog bellen, maar we trekken ons niets meer van aan.
1: Nee, dat is natuurlijk niet. Nou, we blijven in Noord-Afrika en ook in Algerije. Ja. Ik heb laatst... kwam ik heel toevallig op een site en daar werden allerlei bands besproken uit die contreien, Algerije, Mali, Soedan. Prachtige muziek, heel aparte nomade muziek en een heel aparte manier van gitaarspelen ook. En we kunnen een nummer daarvan gaan draaien van een band die heet Imarhan en het nummer heet Tin Arat. Als ik het goed uitspreek.

0: te wonen, zo'n concert. Prachtig.
1: En zo zijn we helemaal vanuit Amerika afgedwaald richting Europa en Noord-Afrika.
0: Ja.
1: Want hiervoor hoorden jullie Khaled. En na 17 woedende reacties van Algerijnse luisteraars moeten wij toegeven dat de man uit Algerije komt ook. Net als die vorige band. Sorry voor de Marokkanen. Dan ga ik maar in sfeer eruit. Hè. We hebben het weer een uur gehad. We gaan nog een uurtje doen in onze zomerserie Car Classics volgende week. Ik kom eruit nu met Balkan Beats. Ja, ook op de Balkan werd er behoorlijk op los geramd, hoor. Nou, nu komt het moeilijkste moment van de uitzending. Ik moet gaan aankondigen hoe die band heet. Dit is het Zivili Orkester. En het bekende nummer Dojo Jaja.
0: Nou, prachtig gedaan, Flink. Volgende week zijn we er weer, hè. Ja.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee 2 Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofiel.

0: Zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: flow. Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.